0: Als de zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw. Dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe. En dan denk je bij je eigen, waar ben ik aan toe? Ga nog even kijken in de krant. Is er nog iets vrij aan de Scheveningse strand? Waar moet je nu anders heen?
1: Naar de zee!
0: Zegt iedereen.
2: Nou neem mij niet kwalijk, ik bemoei mij erin mee.

0: naar die deun en waarom naar die zee? Kom eens hier bij ons aan platteland, man, het is mirakels mooi. Niks ging gedoe met drukken volle strand, maar lekker in zitten in hooi.
1: Hé, hey, dat is voor oude wijven, man.
0: Nou, die herrie daar bij jou, daar word ik ziek van.
1: Je weet niet wat vakantie is.
0: Bedriet, ellende en ergernis.
1: Wat denk je van een pilsje op de Scheveningse pier?
0: Nou, hier in het café tap ze ook wel bier.
1: Ach, ik moet dan niet aan

0: de zee en op het strand zie je de allermooiste wijf van het hele land. Ze lopen hier te draaien in een tanga of een slip. Dat zie ik toch veel liever dan zo'n vette boerenkip.
1: Nou, dat kan wel wezen, maar dat is ja geen gezicht. Dat loopt daar ja spiernaken bloot, dat is de kop voor zo'n jong werd. Nee, wij hebben hier nog klederdracht, cultuur van kom eens kieken. Dan zie je pas wat vrouwen bent, dan kun je het eens vergelijken.
0: Nou, Agaria, dat hoef ik niet, maar ik heb een goed idee. Je komt hier maar lekker zwemmen met je koeien in de zee.
2: Oké.
0: Wat gaat daar nou voor een rare boot?
1: Nee, dat is een koe.
3: Herr Bademeister, Herr Bademeister, ich möchte mich beschweren. Was das dann hier in den Kuhn in der See? So ein Unverschämtheit.
0: Hey, vanavond moet je komen, knul, so rond een uur of tien. Want dan gaan we wat beleven, dat heb jij nog nooit gezien.
1: Oh nee?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen in de week. Met z'n allen lekker swingen in een onwijs gave discotheek. Nou, hoe lijkt dat? Is dat wat voor jou?
1: Ach, het is wel een wen met een andere vrouw.
0: Dit is breakdance, joh. Doe niet zo lomp.
1: Nou, het enige dat ik hier breek, dat is mijn klomp.
0: Boer, wat doe je nou, joh? Hou je daarmee op?
1: Ach, die vrouw die doet zo raar, dat gevrunnen aan mijn kop.
0: Wil je Henny, wil je Ali, wil je Petra, wil je Truus?
1: Ach, hadden ze en ik wil gewoon naar huis.
4: Ja, wij houden van een summer holiday. Heerlijk aan het Scheveningse strand. Maar wil jij naar die mooie blauwe zee? Dan ga je lekker naar het platteland. Ja, wij houden van een summer holiday. Heerlijk aan het Scheveningse strand. Maar wil jij niet aan die mooie blauwe zee,
1: dan ga je lekker naar het platteland. Nou jongeman, ik ben 14 jaar kamerlid geweest in Den Haag. Maar kom jij nou maar eens kijken bij mij op het platteland.
0: Nou, eigenlijk sla ik liever een beurtje over. Maar ja, het is weer eens een keertje wat anders dan ijzeren pijpleiding en veilen op het Rijswijkse plein. Dus vooruit, ik ga met je mee.
1: Nou mijn jong, hoe liep dat hier? Dit is pas echt de rust. Beter dan die dixotheek en dat gedoe daar aan de kust. Mijn vrouw die heeft wat stro gelegd voor in het varkenshok. Dus wat mij betreft, wij trusten. Wij gaan hier met de kippen.
2: Op stok!
0: Nou, je lijkt wel niet goed wijs, man. Hoezo 5 uur morgen vroeg? Ga nog al je schapen stellen. Normaal kom ik dan uit de kroeg. En je denkt toch niet dat ik hier blijf in dit saaie dorre platteland? Kijk, ik ga ver met mijn duim omhoog naar het warme Scheveningse strand.
4: Ja, wij houden van een summer holiday. Heerlijk aan het Scheveningse strand. Maar wil jij niet naar die mooie blauwe zee, dan ga je lekker naar het platteland. Ja, wij houden van een summer holiday, heerlijk aan het Scheveningse strand. Maar wil jij niet naar die mooie blauwe zee, dan ga je lekker naar het platteland.
0: Heb jij voor mij een broodje M en U?
1: Nee.
0: En ik wou er ook nog eventjes een broodje carbonade bij.
1: En voor mij?
0: Jij moet ook een patatje met hebben? En doe er maar een beetje pikkelulli op voor mij. Vind ik ook lekker.
1: Ben ik een beetje?
0: En een dubbele patat met voor mijn meisje.
1: Meneer de voorzitter, wij krijgen nog geen beurt.